0: gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten, is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. De clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoge Heemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. Op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Daar gaat dat ding, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De politie denkt dat een molotovcocktail samen met vuurwerk de explosie bij een woning in Utrecht heeft veroorzaakt. De voordeur van het huis aan de Tjepmahof vloog door de explosie van vorige week in brand en raakte zwaar beschadigd. Ook sneuvelden meerdere ruiten. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Vanwege de droogte blijven er zorgen over natuurbranden in de regio. Gisteravond kwamen er bij de brandweer bijvoorbeeld meldingen over brandjes in Zeist en Veenendaal. Daar stonden riet en bosjes in brand. De brandweer blijft alert. Ook vanuit de lucht worden veel controles gedaan. Ook een brandmelding in Nieuwegein gisteravond, waar veel rook te zien was in een bedrijfspand. Het gebied eromheen werd ruim afgezet. Of het om brand ging of om rook uit een rookgenerator vanwege een anti-inbraaksysteem is nog niet helemaal duidelijk. Ondernemers die hebben de afgelopen weken zo'n duizenden eclipsbrilletjes verkocht. Door de zonsverduistering van morgen zijn de speciale brilletjes op veel plekken uitverkocht. Ook Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht verkocht er 3000. Oogartsen die waarschuwen om alleen met een goedgekeurde eclipsbril naar de zon te kijken om blijvende oogschade morgen te voorkomen. Dan het weer. Het is nog fris, maar vanmiddag opnieuw zonnig, weinig wind en het wordt zo'n 24 graden.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
2: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
4: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
2: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, het is niet zo lekker als je hart dat niet aan kan, hoor. Traantje Oosterhuis en mijn hart. Het is dinsdag, de 11 augustus 2026. Je bent welkom 2 uur lang bij de ochtendshow. Ik heb wat informatie en vooral heel veel lekkere muziek voor je de komende 2 uur. Ik begin met Frank Verkooy en Suzanne.

En Sven Versteeg en vuurwerk, het hangt in de lucht. Ja, of dat met de studentenintroductietijd te maken heeft, weet ik niet. Maar op de hoek van achter de Dom en de Voetsierstraat in Utrecht is een nieuwe muurschildering onthuld van Anna-Maria Schuurman. Nee, de stad wordt onder geschilderd. Hè. Misschien vind je het mooi. Ik denk bij mezelf, wanneer houdt dat op? Al die muurschildering. Maar goed, Anna-Maria van Schuurman, die is vereeuwigd. Van 1607 tot 1678 was ze de eerste vrouw. Wat gaat er allemaal over, joh? Wat vliegt er? Maar goed, de eerste Utrechtse vrouwelijke student, die is vereeuwigd op achter de Dom Voetsierstraat in Utrecht. En dat is een mooi stukje Utrecht, ook kan ik je melden. Schildering van de strakke hand is de zevende in de Utrechtse serie Muurformules, waarin wetenschap, geschiedenis, educatie en kunst samenkomen. Anna-Maria van Schuurman die schreef geschiedenis toen ze in 1636... het oprichtingsjaar van de Universiteit Utrecht als eerste vrouw colleges mocht volgen. Ze deed dat en geloof me, dat was bijna, zoals je wel eens bij jezelf denkt, zo gaat het in bepaalde geloofsgemeenschappen toe. Ze mocht het volgen in een afgeschermde loge met een gordijn, zodat ze niet zichtbaar was van haar mannelijke medestudenten. Nou ja, ze was trouwens een multitalent. Ze beheerste talloze talen, blonk uit als kunstenaar, correspondeerde met de intellectuele elite van haar tijd. En ze mocht dus achter een gordijntje de lessen en de colleges volgen. Bijzonder, hè? Van Schuurman die woonde trouwens 40 jaar op achter de Dom 8, direct naast de gevel waarop haar portret nu is verewigd. Het is nog studentenintroductietijd. Zou wel eens een soort bedevaartsplaats voor de studenten kunnen worden.

misschien is het tijd om uit Utrecht te verhuizen, Yves Berends, hoor je. Want bijna alle gemeenten die hadden een positief verhuissaldo. Maar wij in Utrecht hebben juist meer mensen zien vertrekken dan dat er nieuwe inwoners weer voor terugkwamen. Heel veel voormalige inwoners van Utrecht die vertrokken naar, ja, moet je nagaan, naar Amsterdam. Juist vanuit een andere gemeente in Utrecht kwam wonen, kwam het vaakst uit Amsterdam ook weer. Dat meldt de vergelijkingssite Slimster op basis van een onderzoek van cijfers. Utrecht wordt het vaakst ingeruild voor Amsterdam. Kun je dat voorstellen? Ik wilde niet doodgevonden worden, maar goed. Wie Utrecht achter zich laat, gaat vaak dus naar Amsterdam, daarna Nieuwegein en Stichtsevecht. Nou, en wie zich juist nieuw in Utrecht komt vestigen, komen vaak uit Amsterdam. Daar zijn we klaar mee. En vanuit Zeist en Rotterdam, daar komen ook mensen van naar Utrecht. Bijzondere cijfers eigenlijk wel. Je kunt het allemaal nalezen op de pagina van utrecht.nieuws.nl. Hier is het goede doel. Ik dans dus ik bestaan.

dansen met mij, Gerard Paltsen en Travassie en Suavemente. Lekker liedje hoor, om deze dinsdag mee te beginnen. Ik heb Zoe Levi en Snelle, die zingen met z'n tweeën richting het nieuws van 8:30. Ik ben zo bij je terug. Tot zo, met weer een verkeerde nog wel meer.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De politie denkt dat een molotovcocktail samen met vuurwerk de explosie bij een woning in Utrecht heeft veroorzaakt. De voordeur van het huis aan de Tjepmahof vloog door de explosie van vorige week in brand en raakte zwaar beschadigd. Ook sneuvelden meerdere ruiten. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Vanwege de droogte blijven er zorgen over natuurbranden in de regio. Gisteravond kwamen er bij de brandweer bijvoorbeeld meldingen over brandjes in Zeist en Veenendaal. Daar stonden riet en bosjes in brand. De brandweer blijft alert. Ook vanuit de lucht worden veel controles gedaan. Ook een brandmelding in Nieuwegein gisteravond, waar veel rook te zien was in een bedrijfspand. Het gebied eromheen werd ruim afgezet. Of het om brand ging of om rook uit een rookgenerator vanwege een anti-inbraaksysteem is nog niet helemaal duidelijk. Ondernemers die hebben de afgelopen weken zo'n duizenden eclipsbrilletjes verkocht. Door de zonsverduistering van morgen zijn de speciale brilletjes op veel plekken uitverkocht. Ook Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht verkocht er 3000. Oogartsen die waarschuwen om alleen met een goedgekeurde eclipsbril naar de zon te kijken om blijvende oogschade morgen te voorkomen. Dan het weer. Het is nog fris, maar vanmiddag opnieuw zonnig, weinig wind en het wordt zo'n 24 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

een van de grootste Vlaamse zangers ooit, Wiltura. Hij is door de Belgische koning in de adelstand verheven in 2001. Hij is officieel een ridder, zo mag je hem noemen. Ridder Wiltura, hopeloos. Begonnen als jodeljongen, echt waar. Hij jodelde ook in het circus van Bob en Jan Schoepen. Maar hij kreeg de baard in zijn keel. Hij is toen de liedjes gaan zingen. Ik mis je, is een heel beroemd liedje van. Hoor je heel veel tijdens uitvaart. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. En hopeloos is ook zo'n liedje waar hij heel beroemd mee geworden is. In Nederland, en dat is uitzonderlijk, want niet veel Belgische artiesten zijn heel groot geworden in Nederland. Maar Wiltura is een van de allergrootste volkszangers ooit uit België. Ik heb Monique Spiet in het huis, ik heb snelle plaatsen link, maar ik begin met Andreas Junior en Leef. Is er verkeer, hoor dat ook van. Hè? In de

0: Monique Smit en die zingt we gaan niet naar huis. We kunnen de komende maanden stemmen op je favoriete nummer van een artiest uit de stad of de regio. Collega's van ons, hele leuke mensen van Domstad Radio, die presenteren dit najaar voor het eerst de Utrechtse top 100. Wij met Bingo FM hebben wel eens de Utrechtse Nederlandstalige hop top 100 gepresenteerd. Dat kwam omdat de Dom jarig was. Toen hebben we een leuke lijst uitgezonden. Nou, de Utrechtse top 100, er wordt gezegd, ja, voor het eerst komt er dan een hitlijst met muziek van Utrechtse bodem. Ik heb hem wel eens eerder samengesteld, maar het is heel flauw om daarover te beginnen, maar goed. De lijst is een initiatief van de collega's van Domstad Radio. Dat is een zendertje die je op internet kunt vinden. En Evert van der Zouw, die houdt zich al jaren bezig met Utrechtse muziekgeschiedenis. En nou ja, je kunt via de website van Domstad Radio uiteindelijk kiezen. De keuze is breed, hè. Gaat dus alles wat er ooit in Utrecht gemaakt is. Dat gaat echt van de eerste muziek van Robert Long met zijn revels, zeg maar, tot en met de Unit Gloriaanse solomateriaal. Helemaal Bikin, Het Goede Doel, Cadans, dus Engelstalige, Nederlandstalige en alles tot en met nu door elkaar heen. De Urban Dance Squad, fantastische band. Thin Lekker, Herman van Veen, Tineke Schouten, Spinvis, Kiteman, Rondé, maar ook Herman van Veen, enzovoort, enzovoort, en Wim Sonneveld. En bijvoorbeeld ook Two Brothers on the Fourth Floor, ja, die komen uit Zuilen, wist je dat? Nou ja, goed. Complete Utrechtse top 100, die gaat 14 november aanstaande uitgezonden worden. Dat is een endweg. En er wordt nu al begonnen met stemmen, dus dat is wel leuk. Naast de 100 gekozen nummers is er ook aandacht voor de verhalen achter de muziek, want die zijn er natuurlijk. En voor zover ze er nog zijn, is dat hartstikke leuk. Ik wil niemand op een idee brengen, maar ja, omdat Cor van Zeil overleden is, Toos en Cor met Miss Him Slippy, zou toch hoog in die Utrechtse top 100 moeten komen. Een hitlijst met muziek van Utrechtse bodem, van collega's van de internetzender Domstad Radio. Hartstikke leuk. Leuk initiatief. En Evert van der Zouw doet er ook enorm aan mee. Ja, ik ben ook zo'n levend Nederlandstalig en Utrechts archief en op Utrechts gebied weet ik ook bijna alles. Het zal mij benieuwen welke lijsten hieruit gaat komen. Nogmaals, ik heb hem al eens eerder samengesteld. Hartstikke leuk om te doen. En er zijn natuurlijk ook veel meer nieuwe acts bijgekomen. Want ik heb dat ooit gedaan in, nou, wat zal het geweest zijn, 2000. Dat is lang geleden. Dat is bijna een kwart eeuw geleden. En die lijst die gaat dus samengesteld worden. Een Nederlandstalige lijst, die hebben wij nog gewoon hier in de computer staan. Misschien dat het ook wel leuk is om dat een beetje met elkaar te combineren. Over Utrechtse muziek gesproken, een van de iconen is Herman van Veen. Hè? Opzij, opzij, opzij. Oh ja, waar kun je stemmen? Ik hoor het je al je afvragen. Nou, via de website utrechtsetop100.nl, utrechtsetop100.nl. Daar kun je stemmen, moet je even je gegevens in vullen. En dan kun je geloof ik op 3 liedjes stemmen die jouw voorkeur hebben. Is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Hier is Herman van Veen, een voorbeeldje maar van een van de Utrechtse liedjes die denk ik wel in de lijst van de top 100 zullen gaan binnenkomen. Opzij, opzij, Herman van Veen.
1: Opzij, opzij, opzij.

Daarmee, Maxime, hoorde je en ik wil niet dat je liegt op deze dinsdagochtend. Mensen, ik lieg niet als ik zeg dat Jason Bouwman een groot talent is. Maar hij heeft niet echt gekozen voor een hele actieve carrière. Dat kan gebeuren. Af en toe komt hij nog wel bij ons langs op Bingo FM. Met hem gaan we naar het nieuws van 9 uur. Dit is Van Wanhoop. Tot zo.

zorg voor al mijn zonden. Dit is bestemd voor de zon die de nacht verslaat. De storm die me bevrijdt.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
3: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
2: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
4: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling, dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
2: Dat eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bluff en Levenslang. Hallo, een hele goede morgen. 11 augustus 2026. Je dag begint met de ochtendshow. Met nog een uurtje informatie uit je eigen stad en een hele race om lekkere muziek. Ik begin met de Avro Bros, John West en Billy Dans.

Monique Smit. En Jan Smit die had een feestje omdat hij zoveel jaar aan het vak zit. En daar was zij niet aanwezig. Dat was weer een reden voor speculaties. Ach ja, komt wel weer eens goed. Droogte, die is om ons heen. En niet alleen de gezons en bermen. Kijk een beetje uit ook met die droogte. Trouwens ook in natuurgebieden. Het wordt maar constant gezegd. Maar ik begrijp het ook wel. Ook de duinen zijn kurk en kurk droog. Nou, in Utrecht zijn de Iep, de Es, de Berk, de Eik en de Beuk nogal de sjaak. Die hebben moeite om het droge voorjaar en deze hete zomer te doorstaan. En team Bos en Bomen van de gemeente Utrecht die zorgt ervoor dat vooral jonge bomen extra water krijgen. In alle wijken vind je uitgedroogde bomen. Dat heb je waarschijnlijk al gezien. Maar ja, het is wel heel bijzonder om dat mee te maken. Je kunt bomen die dorst hebben herkennen aan blad dat verkleurt, slap hangt, krult of uitvalt. En gek genoeg zijn de effecten van te veel water ook vergelijkbaar. Ook dan beschermt de boom zichzelf door zijn blad te laten vallen. We houden het allemaal in de gaten voor je. Mensen, dit is Bingo FM op deze dinsdag. Met de nieuwe single van Django Wagner.

Jeffrey Heusen en Loco Loco over Loco gesproken. 60 jaar geleden, Utrechtse Nieuwsblad. Utrechtse badhuizen, die boerden niet zo best. Heer Loos, directeur van het Utrechtse Stichting gebeuren voor de badhuizen, die verwachten dat er een exploitatietekort 60 jaar zou komen van 350.000 gulden. Er komt, zegt hij somber, zei hij toen, ongetwijfeld het moment dat de gemeente zich gaat afvragen of het nut nog wel opweegt tegen de enorme kosten. Dat meldde het UN, het Utrechtse Nieuwsblad, op 8 augustus 1966. De badhuizen die trokken in 1965 bijna 415.000 klanten, 34% minder dan in 1955. Heel veel mensen die wat ouder zijn dan ik, die zijn naar badhuizen geweest. En badhuizen, ja, ik werd in het tuiltje gezet vroeger, tot mijn tante die hiernaast woonde, hier op de straatweg een douche aanlegde. Maar ik ging de tijd in, inderdaad. Badhuizen ben ik nooit in geweest. Maar de vermindering van het badhuisbezoek, dat lijkt gelijke tred te houden met de toename van het aantal douches in woningen. Dat zou de heer Loos van die badhuizenvereniging als argument gebruiken voor het teruglopen van de belangstelling voor zijn inrichtingen. En hij zegt, ja, die badhuizen die bestaan bij de gratie van het gebrek. En wanneer dat gebrek wordt opgeheven, dan verliest het badhuis zijn zin. Niemand mag daarover treuren. Ik ben er nooit naartoe geweest, maar heel veel mensen zijn naar het badhuis geweest. In de jaren 60 waren er nog heel veel buitenlandse arbeiders die ook de animo hadden om in badhuizen te gaan douchen. En hij zegt, ja, daar heb ik eigenlijk nog wel mijn omzet aan te danken. Nou ja, er zijn een heleboel mensen die dus douches gingen aanleggen. Ook toen ik in jochie was, gingen heel veel mensen uit Zuilen richting Overvecht. De reden was dat ze ook dan een moderne flat hadden met een douche. Maar nou ja, dat tuiltje, daar wordt naar teruggekeerd, zegt meneer Loos. En dat is toch wel heel bijzonder. Nou zegt meneer Loos, het publiek kan gewoon nog steeds voor 25 minuten onder een warme douche staan. Als je een knipkaart neemt en thuis kost dat dan gas of stroom aanmerkelijk meer. Terugkeer naar het tuiltje, zegt hij, dat is wat lichaamshygiëne betreft in Utrecht toch eigenlijk wel jammer. Want met de badhuizen hebben de lichaamshygiëne enorm verbeterd. Het badhuis gesticht om de waterbeschaving te bevorderen mag er niet meer zo'n tel zijn. Maar bestaansrecht heeft het nog altijd. Alhoewel meneer Loos twijfelt aan de toekomst van de badhuizen in 1966 op 8 augustus. Nogmaals, ik ben ook in de tuil gezet vroeger. En ik kan me dat nog erg goed herinneren hier in de keuken. Daarna werd er een douche aangelegd. Dus ik heb een vrij luxe situatie gehad als jochie. Maar een heleboel kinderen die zijn waarschijnlijk van mijn leeftijd en ouder nog wel in het badhuis geweest. En badhuizen, daar hoor je nog wel eens mensen over praten. Lang en lang en lang en lang en lang geleden was dat in Utrecht zo. Hier is Herman McKean, Utrecht mijn stadje.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De politie denkt dat een molotovcocktail samen met vuurwerk de explosie bij een woning in Utrecht heeft veroorzaakt. De voordeur van het huis aan de Tjepmahof vloog door de explosie van vorige week in brand en raakte zwaar beschadigd. Ook sneuvelden meerdere ruiten. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Vanwege de droogte blijven er zorgen over natuurbranden in de regio. Gisteravond kwamen er bij de brandweer bijvoorbeeld meldingen over brandjes in Zeist en Veenendaal. Daar stonden riet en bosjes in brand. De brandweer blijft alert. Ook vanuit de lucht worden veel controles gedaan. Ook een brandmelding in Nieuwegein gisteravond, waar veel rook te zien was in een bedrijfspand. Het gebied eromheen werd ruim afgezet. Of het om brand ging of om rook uit een rookgenerator vanwege een anti-inbraaksysteem is nog niet helemaal duidelijk. Ondernemers die hebben de afgelopen weken zo'n duizenden eclipsbrilletjes verkocht. Door de zonsverduistering van morgen zijn de speciale brilletjes op veel plekken uitverkocht. Ook Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht verkocht er 3000. Oogartsen die waarschuwen om alleen met een goedgekeurde eclipsbril naar de zon te kijken om blijvende oogschade morgen te voorkomen. Dan het weer. Het is nog fris, maar vanmiddag opnieuw zonnig, weinig wind en het wordt zo'n 24 graden.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.
3: Er staat 4 kilometer file op de A2 tussen Maars en de Leidse Rijntunnel. Amsterdam richting Utrecht. Kijk een beetje uit, hè, mensen.

vreselijk aardige man. Jan Lelieveld. Hij verkocht zijn bloemenzaak in Aalsmeer. In één keer was hij daar met een cd met dit soort liedjes. En Marianne. En ja, ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. Een vreselijk aardige man. En hij overleed. Ja. Dan is je carrière letterlijk afgelopen. Het is zonnig weer. Temperaturen die uitkomen zo tussen de ongeveer 26 graden. Zwakke noordenwind. Die hebben we op dit moment. En de wind die gaat vandaag draaien. Morgen naar het oosten. En dan krijgen we warme temperaturen. Dus vandaag zo 23 à 26 graden. Morgen 28 graden en dan donderdag en vrijdag kunnen we zomaar eens weer naar de 33 graden gaan. Is dat lekker? Ja, een heleboel mensen vinden het lekker. Ik heb Rutger van Barneveld, ik heb Pascal Redeker, Badkamerkraan en ik heb Wesley Bronkhorst.

grote hit voor hem. Over de zomer gesproken en de zon. We gaan een zonsverduistering meemaken. Hè. Morgenavond om ongeveer 7:50. Dan gaat de zon helemaal wegschuiven. Voor 90% komt de maan er dan voor. En je zult zien hoe bijzonder het is. Het wordt dan in één keer donker. Het is een beetje heel gek. Het is ook wel heel maf dat dat gebeurt zo in de avond. En zo rond 7:55, dan is de zon weer helemaal terug. En dat is toch heel bijzonder eigenlijk wel. Tijdens de verduistering staan er een aantal mensen te kijken. En het is morgen heel bijzonder. Ja, ik heb hem ook al een paar keer eerder meegemaakt. Misschien maak je dat voor het eerst in je hele leven mee. Dat zou zomaar kunnen. En het is een totale zonsverduistering. En dat is heel bijzonder eigenlijk wel. Ik word er bijna emotioneel van, hoorde je dat? Zei ik bijna. Ja, de zon, daar kun je niet in kijken. Ga niet kijken via een oud cd'tje. Daar wordt af en toe over gesproken. Doe ook niet de zonnebril op. Bloedlink om heel lang in de zon te kijken. Maar zo af en toe een klein oogopslagje, dat kun je best wel even doen. Dat is een heel bijzonder effect eigenlijk wel. Als op een gegeven moment de maan echt voor de zon zit. En het is heel bijzonder. Eigenlijk wel wat je kunt gaan doen. Dus je kunt 4 experimentjes doen, weet de pagina van Duik te melden. Je kunt een camera obscura maken. Dan maak je een klein gaatje in een stukje karton. En dan kun je dat projecteren op een papiertje. En dan kun je langzaam zien hoe een klein hapje uit de zon komt. En dat uiteindelijk heel bijzonder oplevert. Dat je daarna kunt koekeloeren. Je kunt ook meten of het afkoelt met een thermometer. Ja, dat is wel een goed idee. Mogelijk kun je een kleine daling zien. Want we hebben wel aardige temperaturen ook morgen. En dan kun je kijken of dat echt meteen ook effect heeft. Als de zon weg is. Je kunt een lichtsensor van smartphone gebruiken en je kunt ook de schaduw bekijken. Doordat een groot deel van de zon wordt afgedekt, kunnen schaduwranden tijdelijk scherper worden. Met een eenvoudig kartonnen figuurtje kun je dat goed zien. Je kunt dat allemaal nalezen op de pagina van Duik. En de universiteit zegt, kijk uit met je ogen. Veiligheid staat voorop. Nooit rechtstreeks naar de zon koekeloeren. Zonder een echte eclipsbril of een andere veilige manier. Ga nou niet, en nogmaals, ga nou niet meer via een cd'tje koekeloeren. Dat biedt echt geen bescherming. Een gewone zonnebril, een lasmasker of bewolking biedt ook geen bescherming. Je moet echt een eclipsebril hebben, wil je koekeloeren. Maar het is wel een heel bijzonder fenomeen. Hè. En je zult ook horen dat als er nog vogeltjes actief zijn, dat die allemaal in één keer hun kop houden en denken, we gaan pitten. Dat is heel bizar als je het meemaakt. Ik hoop dat het goed te zien is. En er zijn mensen in Spanje die kunnen het volledig zien. Maar bij jou ook hoor. Daarover gesproken, want ik ga morgen wel een zonnig liedje erover draaien. Maar ik had deze wel erop. Dan is huis in de zon.

0: kijk, met de schuimnoot buiten, lekker zonnetje. Hè?
1: Even kijken naar de peiling Amsterdam-Rijnkanaal.
0: Nou ja, er staat nog gewoon water in, dus nee. Rob de Nijs, ach, de laatste optreden van hem bij Eén Vandaag, toen nog, met Pascal Jacobs en Danny Vera, staat nog in mijn geheugen. Toen ging hij nog even meezingen met Wat als later nu is. Prachtig, prachtig. Ik heb hem vaak mogen ontmoeten en interviewen. Een vreselijk aardige man. Dit was de ochtendshow voor deze dinsdag, de 11e. Ik ga wieberen en ik ben er vanmiddag weer tussen 4 en 6, want ik neem de show van Kevin over. En ik heb nog één liedje voor je klaarstaan. Als je tot morgen bij me blijft, Samantha Steenwijk. En Samantha Steenwijk heb ik ook een tijd niet meer gesproken. Gaat vast wel goed met haar. Veel plezier zo met John Schaap. Hoi, hoi, hoi.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap, met John Schaap.

is dit een echte tranentrekker van Marianne Weber. De zakdoek mogen we wegleggen van haar. Die hebben we er niet bij nodig. Huil mij niet om mij. En Kafka met zijn nieuwe single draai ik ook voor je ouder wordt. En deze die ken je even serieus.

Het dansje is kinderlijk eenvoudig. Je hoeft er niet lang op te oefenen. Je hebt het zo in de benen. Een stapje naar links en een stapje naar rechts. Django Wagner die doet dat ook altijd en hij zingt dat ook in zijn liedjes. Zomerzon en strand in de 2.0 versie is de nieuwe single van Rutger van Barneveld. En zijn tweede hitsingle naast die zwoele zomernacht.

maar met Doris D. Er is geen bal op de tv. Nee, daarom staat de radio ook aan. Mike Versteeg bracht ons in beweging met de hartslag van je heupen. En dit was Sander Kwarten. Je zingt ze allemaal mee. En naast al die gezelligheid brengt Bingo FM natuurlijk ook het nieuws uit de regio. Onze nieuwsredactie doet dit naar Dario en George Baker.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. In bijna alle Utrechtse gemeenten zijn koopwoningen weer duurder geworden. De cijfers gaan over het tweede kwartaal. In onze provincie gingen de prijzen in Oudewater het hardst omhoog met ruim 10%. Andere gemeenten met flinke stijgingen zijn bijvoorbeeld Bunnik en Houten. In IJsselstein werden huizen opvallend genoeg goedkoper. De stijging van de prijzen van woningen in Utrecht zit iets onder het landelijk gemiddelde. De politie denkt dat een molotovcocktail samen met vuurwerk de explosie van vorige week bij een woning in Utrecht heeft veroorzaakt. De voordeur van het huis aan de Tjepmahof vloog door de explosie in brand en raakte zwaar beschadigd. En ook sneuvelden meerdere ruiten. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Vanwege de droogte blijven er zorgen over natuurbranden. Gisteravond kwamen er bij de brandweer meldingen over brandjes in Zeist en Veenendaal. De brandweer blijft dus alert. Ook vanuit de lucht worden controles gedaan. De zonsverduistering van morgenavond veroorzaakt een run op eclipsbrilletjes.
3: Ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen, dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
4: We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
5: Ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
2: Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht heeft zo'n 3000 van die eclipsbrilletjes verkocht. Het hoogtepunt van de verduistering is morgenavond om 7:55. Het weer, de dag begon nog fris, maar de temperatuur gaat vanmiddag naar 24 graden. Er is zon en weinig wind.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
6: Schaap. Met John Schaap.

0: Famos gaat als een speer. Goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, team van Bingo FM en alle luisteraars. Ik wil graag een plaatje horen van Lou Bendy.
0: Oh, leuk.
1: Zoek de zon op, dat is zo fijn. Even een augie tussendoor.
0: Ja, dat is heel oud.
1: Groeten, maak er een mooie dag van.
0: Dat doe ik altijd.
1: Blijf smeren, hè.
0: Ja. Ja, en ik zie ook een berichtje van Cora. Jij wil een liedje horen van Marcel Huberts. Wie zeg je, John? Marcel Huberts. Je hoeft niet op te geven, zo heet het. Nou, die ga ik zo voor je uit de schatkamer halen, Cora. Geen enkele radiozender zal dit liedje nog draaien. Maar op Bingo FM hoor je Lou Bendy uit het jaar 1938.

Staat belaard de zoon Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la, die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepel op.

Je houdt de huid, maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja, la, la, la, la, la, la, la, la. He, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint, maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, oh, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houten huid.

0: Nee, van stoppen is geen sprake, Suzanne Vreek. Na het nieuws gaat de show gewoon weer door. Nog één mooie klassieker voor je. Hier is Conny van den Bos.
1: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: Dit is nou echt zo'n moment van John. Lach en leef je dromen. Probeer uit iedere dag het allermooiste te halen. Nou, ik heb het in mijn oren geknoopt hoor, Frans Duits. Dit zijn de Ray en Beren. Ze hebben een heel leuk plaatje uit samen.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot.

Igor en met een knipoog. Het Amsterdamse duo heeft een leuk succes. En het is de tweede single al van Ray en Berend die ze uitbrengen. Maar dit lijkt een grote hit te worden. En TikTok heeft hen daar een beetje bij geholpen. Dit is Bingo FM, waar we de oude hits van Paternoster natuurlijk ook niet vergeten zijn. Ken je helemaal?

Mike Pietersen. Dit was Dat Doe Jij. Ja, dat doe ik. En nu draai ik er eentje op verzoek van Cora. Het is wel een heel mooi liedje. Het heet Je hoeft niet op te geven. De gevoelige snaar wordt geraakt door Marcel Huberts.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. In bijna alle Utrechtse gemeenten zijn koopwoningen weer duurder geworden. De cijfers gaan over het tweede kwartaal. In onze provincie gingen de prijzen in Oudewater het hardst omhoog met ruim 10%. Andere gemeenten met flinke stijgingen zijn bijvoorbeeld Bunnik en Houten. In IJsselstein werden huizen opvallend genoeg goedkoper. De stijging van de prijzen van woningen in Utrecht zit iets onder het landelijk gemiddelde. De politie denkt dat een molotovcocktail samen met vuurwerk de explosie van vorige week bij een woning in Utrecht heeft veroorzaakt. De voordeur van het huis aan de Tjepmahof vloog door de explosie in brand en raakte zwaar beschadigd. En ook sneuvelden meerdere ruiten. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Vanwege de droogte blijven er zorgen over natuurbranden. Gisteravond kwamen er bij de brandweer meldingen over brandjes in Zeist en Veenendaal. De brandweer blijft dus alert. Ook vanuit de lucht worden controles gedaan. De zonsverduistering van morgenavond veroorzaakt een run op eclipsbrilletjes.
4: Ik zag ook online alles uitverkocht, En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen, dus ik dacht, oeh, moet ik snel bij zijn.
5: We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
6: Dus ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk weer mensen die daar zin in hebben.
3: Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht heeft zo'n 3000 van die eclipsbrilletjes verkocht. Het hoogtepunt van de verduistering is morgenavond om 7:55. Het weer, de dag begon nog fris, maar de temperatuur gaat vanmiddag naar 24 graden. Er is zon en weinig wind.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
7: Schaap met John Schaap.

ABBA zelfs Holland's Got Talent, de Hollandse nieuwe. En de mini-stars waarin hij zelfs de tweede plaats haalde. Ja, het debuut van ons is namen te maken. Net zoals Justin de Wild en Rutger van Barneveld dit doen. En, ja, Damien.

0: gedanst, toontje lager, stiekem gedanst, zoveel te doen, ben jij ook zo bang? Ja, en toen de band uit elkaar ging, ging hij solo singles opnemen. Zonder jou is het grootste solo succes van Erik Meissy. Dit was mijn favoriet van hem, Swinging.
1: Het

en een dag niet gelachen, ja, dat is een dag niet geleefd. Daarom draaide ik Chris Baber ook voor je. Dit was Schaap voor vanmorgen. Morgen heb ik natuurlijk weer nieuwe hits voor je bij de koffie. Veel plezier met Henry.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: leven en ik vier het leven hier.
1: Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

Zonsopwerseling, ja of nee? Dat is de keuze die je dan moet maken natuurlijk. Is het nou ja of is het nou nee? Ja, zo gaat het nu even. Turfies Gang en Lassa hadden we ervoor met het nummer Sexy Ladies. En misschien droom je er wel vannacht van. Hier is Yves Berendsen.

Tinnik hier. Erg naar het hart van de Domstad. Gaan we nog één plaatje draaien voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie muziek. En onder andere dat broodje speciaal. Dat Nederlandse product. Maar niet Nederlandstalig gezongen. Hier is Tino Martin. Jongen.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Zuilen is vannacht een explosie geweest en daardoor is schade ontstaan aan de gevel van een woning in de Bossenbroekstraat. Een ruit is gesprongen en de straat lag vannacht bezaaid met glas. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, wordt onderzocht. De campagne Wij eisen de nacht op gaat op herhaling. Er komt vanaf vandaag opnieuw veel aandacht voor de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude begon. Bijna een jaar geleden werd het meisje 's nachts doodgestoken. Volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen.
3: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
2: Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst weer te zien zijn in de stad. Door een fout van Eneco zitten bewoners van woontoren Wonderwoods in een huis zonder koeling. Al maanden is er een conflict over kosten tussen de energiemaatschappij en de vereniging van eigenaren. Eneco zette daarom het koelsysteem in de centrale ruimtes uit, maar sloot per ongeluk te veel af. Deels hebben appartementen dus geen airco meer. Zeker op warme dagen zijn de woningen niet koel te krijgen, zeggen de bewoners. Het probleem herstellen mislukte eerder en vandaag wordt een nieuwe poging gedaan. De werkzaamheden aan het spoor tussen Utrecht en Den Bosch zijn begonnen. Wie tot en met 20 augustus met de trein reist, moet rekening houden met een langere reistijd. Er worden bussen ingezet of mensen moeten omreizen, bijvoorbeeld via Rotterdam. En komend weekend is vanwege werkzaamheden station Houten-Castellum minder goed bereikbaar. Het weer, het is zonnig, er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 24 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt van Earth and Fire. En afgelopen weekend kregen we het bericht dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. De muziek die blijft voortbestaan met dit prachtige nummer, The Fire of Love.

vriendschap. Van het goede doel ben je vrienden van de Radio Recht. Uit het hart van de Domstad draaien we de lekkerste Nederlandstalige muziek. Ook van toen. Origineel komt het uit 1962 en is het van Paul Anka. A Steel Guitar and a Glass of Wine. John Spencer deed het in het Nederlands.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

André Hazes, Leven op het Plein. Maar het leven op de radio gaat ook weer verder. Want dit is het tweede gedeelte van Lunchpakket.

0: Andy van der Link, samen met Rick Hoogland. Je bent al rijk. Daarvoor hadden we trouwens nog Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. Ja, soms moet je wel eens doorhalen. En dan heb je de dag daarna, heb je er een beetje spijt van en zo. Ja, heb jij dat ook gehad, Frank Boeien, vroeger?
1: Ik

Imca Marina. En ik ben nog lang niet klaar. Nee, laten we niet merken, Imca. Gewoon lekker door blijven gaan. Aardige vrouw, zeg. Ja, en we draaien dat hier ook bij een aardig station. Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Met de mooiste Nederlandstalige muziek. Zo steeds.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Zuilen is vannacht een explosie geweest en daardoor is schade ontstaan aan de gevel van een woning in de Bossenbroekstraat. Een ruit is gesprongen en de straat lag vannacht bezaaid met glas. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, wordt onderzocht. De campagne Wij eisen de nacht op gaat op herhaling. Er komt vanaf vandaag opnieuw veel aandacht voor de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude begon. Bijna een jaar geleden werd het meisje 's nachts doodgestoken. Volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen.
3: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
2: Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst weer te zien zijn in de stad. Door een fout van Eneco zitten bewoners van woontoren Wonderwoods in een huis zonder koeling. Al maanden is er een conflict over kosten tussen de energiemaatschappij en de vereniging van eigenaren. Eneco zette daarom het koelsysteem in de centrale ruimtes uit, maar sloot per ongeluk te veel af. Deels hebben appartementen dus geen airco meer. Zeker op warme dagen zijn de woningen niet koel te krijgen, zeggen de bewoners. Het probleem herstellen mislukte eerder en vandaag wordt een nieuwe poging gedaan. De werkzaamheden aan het spoor tussen Utrecht en Den Bosch zijn begonnen. Wie tot en met 20 augustus met de trein reist, moet rekening houden met een langere reistijd. Er worden bussen ingezet of mensen moeten omreizen, bijvoorbeeld via Rotterdam. En komend weekend is vanwege werkzaamheden station Houten-Castellum minder goed bereikbaar. Het weer, het is zonnig, er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 24 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug naar 1984. En dat is even een heel wat jaartjes geleden. Doen we met Jantje Koopmans. Hij was bekend met zijn strohoed op en een bandje van rood, wit en blauw. Dit zijn de rode rozen van Jantje Koopmans.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: Utrecht trots op de stadszender van Utrecht, Bingo FM. Je hoorde Marianne Weber met Ik zie lichtjes in jouw ogen. Een hele goede middag. Het is dinsdag 11 augustus 2026. Leuk dat je erbij bent bij Bingo in de middag. Mijn naam is Timo Reineveld. En deze hele week neemt de show van Lawrence over. Behalve vrijdag, dan is Menno Otschelen weer natuurlijk. Maar tot die tijd ga je gezellig gewoon samen met mij lekkere muziek induiken. Nederlandse muziek van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij bij Bingo in de middag. Zo hoor je zometeen Bluff en de Counting Crows. Na deze van Billy Dans. Jongen uit de stad.
1: Elke nacht sta ik hier met deel mijn hart. Ga ik alleen op pad. Want ik ben een jongen

terug naar de Zeros. Want toen wist de Zeeuwse band Bluff ons allemaal te verrassen met een bijzondere samenwerking met de Britse band The Counting Crows. Toen brachten ze de plaat Holiday in Spain uit, want de combinatie is tussen Engelstalige en Nederlandstalige muziek. En die hoorde je bij Bingo in de Middag. En is Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. Tutti Colori.

Chris Kols Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer hoorde je met Zij hoort bij mij. Antje Montero is naar jou toe onderweg en wil heel graag met jou vrijen. Meer erover zometeen naar deze plaat van Klein Orkest. Koos Werkeloos.

Lekker hoor, vrije met Antje Montero Jora hier op Bingo FM bij het programma Bingo in de Middag. We gaan zo luisteren naar de hoogpunten uit het regionieuws met alle dieven en leed rondom Utrecht. Maar ik heb nog twee platen voor je klaarstaan. Mick Harren is naar je onderweg. Maar je zet deze van Suzanne Veldmeijer voor je. De nacht van je dromen. Het is

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. In Zuilen is vannacht een explosie geweest en daardoor is schade ontstaan aan de gevel van een woning in de Bossenbroekstraat. Een ruit is gesprongen en de straat lag vannacht bezaaid met glas. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, wordt onderzocht. De campagne Wij eisen de nacht op gaat op herhaling. Er komt vanaf vandaag opnieuw veel aandacht voor de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude begon. Bijna een jaar geleden werd het meisje 's nachts doodgestoken. Volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen.
4: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
3: Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst weer te zien zijn in de stad. Door een fout van Eneco zitten bewoners van woontoren Wonderwoods in een huis zonder koeling. Al maanden is er een conflict over kosten tussen de energiemaatschappij en de vereniging van eigenaren. Eneco zette daarom het koelsysteem in de centrale ruimtes uit, maar sloot per ongeluk te veel af. Deels hebben appartementen dus geen airco meer. Zeker op warme dagen zijn de woningen niet koel te krijgen, zeggen de bewoners. Het probleem herstellen mislukte eerder en vandaag wordt een nieuwe poging gedaan. De werkzaamheden aan het spoor tussen Utrecht en Den Bosch zijn begonnen. Wie tot en met 20 augustus met de trein reist, moet rekening houden met een langere reistijd. Er worden bussen ingezet of mensen moeten omreizen, bijvoorbeeld via Rotterdam. En komend weekend is vanwege werkzaamheden station Houten-Castellum minder goed bereikbaar. Het weer, het is zonnig, er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 24 graden.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

Mooi hoor, deze plaat van Cloud. Je hoort hem hier op Bingo FM met La Pression. Goedemiddag, 2:30 geweest. Luister naar Bingo in de middag. Mijn naam is Timo Reijneveld. Tot donderdag ja, ben ik bij je, want Laurens Nicolaas geniet lekker van een weekje geen radio. Wat mij betreft ook gewoon dik verdiend. En al die ochtendshows, programma's overnemen, voor ik nam mij nog over. Maar even lekker een weekje rust, kan hem zeker geen kwaad. Frank van Etten is naar jou toe onderweg, na deze van Danny de Munk. Bloemetje.

Dat zouden we met z'n allen moeten doen misschien wel. Deze heren doen het zeker. De Bankzitters, de Utrechtse YouTube-hitsensatie. Die kunnen ook heel veel leuke filmpjes maken, maar ook fijne muziek. Zoals deze, Multimiljonair.

Hou je morgen nog steeds van mij, van Gerard Joling. Je hoort hem hier bij Bingo in de Middag. Levenslied, Dedenpop, alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. Ook deze plaat heb ik voor je klaarstaan. Uitgebracht door Deremy. En hij heet Dicht bij mij.

Ook bij Bingo in de Middag gaan we flink terug de tijd eventjes in met deze plaat die net hoorde van Nico Haak, Ted de Tapper. Tijd voor een beetje rustgevende muziek. We kennen allemaal wel Echte Liefde is te koop van Samuel Welten, maar hij heeft ook een akoestische versie uitgebracht. En die hoor je nu bij Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: Fijn hoor, deze plaat van Ruud Jacot. Eén nacht met jou hier bij Bingo in de Middag. Een hele goede middag. Het is 3 uur geweest. Uurtje 2 van de show van Lawrence is ingegaan zonder Lawrence. Die geniet weg lekker van een weekje geen radio. En dus ben ik hier tot donderdag. Mijn naam is Timo Reineveld. En komend uur ben ik nog lekker bij je met heel veel fijne muziek. Richelle komt voorbij, Frank en Mirella. Maar ook deze fijne versie van Tony Junior en Nicolaas Knox. Wie is Loesje?
1: Wie is Loesje? Wie is Loesje?

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke.

0: pak mij.
1: Leuke samenwerking dit tussen Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. Je hoorde ze bij Bingo in de Middag met hun plaat Pakt Mij. En is Richel met Gekke Makelaar.

Wat een geluk dat ze nog steeds samen zijn. Robert Pater zingt erover op deze plaat die we hoorden bij Bingo in de Middag. En dit is Frank en Mirella. Wat ik zou willen.

0: Magnifiek.
1: Frans-Duits, lange Frans en voorhoede hoorde je bij Bingo in de Middag met deze plaat, Tour de France, Hey Francie. En dit is Martin Moreiro, bekend van Gooise Vrouwen. Hij kan ook leuke liedjes uitbrengen naast acteren. En dit is zijn plaat, In Mijn Hart.
2: Ik zie

0: Dankjewel.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. In Zuilen is vannacht een explosie geweest en daardoor is schade ontstaan aan de gevel van een woning in de Bossenbroekstraat. Een ruit is gesprongen en de straat lag vannacht bezaaid met glas. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, wordt onderzocht. De campagne Wij eisen de nacht op gaat op herhaling. Er komt vanaf vandaag opnieuw veel aandacht voor de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude begon. Bijna een jaar geleden werd het meisje 's nachts doodgestoken. Volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen.
4: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
3: Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst weer te zien zijn in de stad. Door een fout van Eneco zitten bewoners van woontoren Wonderwoods in een huis zonder koeling. Al maanden is er een conflict over kosten tussen de energiemaatschappij en de vereniging van eigenaren. Eneco zette daarom het koelsysteem in de centrale ruimtes uit, maar sloot per ongeluk te veel af. Deels hebben appartementen dus geen airco meer. Zeker op warme dagen zijn de woningen niet koel te krijgen, zeggen de bewoners. Het probleem herstellen mislukte eerder en vandaag wordt een nieuwe poging gedaan. De werkzaamheden aan het spoor tussen Utrecht en Den Bosch zijn begonnen. Wie tot en met 20 augustus met de trein reist, moet rekening houden met een langere reistijd. Er worden bussen ingezet of mensen moeten omreizen, bijvoorbeeld via Rotterdam. En komend weekend is vanwege werkzaamheden station Houten-Castellum minder goed bereikbaar. Het weer, het is zonnig, er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 24 graden.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo in de middag met Timo Reineveld.

Dit is en blijft het programma van Lawrence Nicolaas. En daar hoort Goren ook zeker bij. Niet als het mij ligt, maar de playlist bepaalt. Goren hoorde je dus met Kom Eens Dichterbij bij Bingo in de Middag. Mijn naam is Timo Rennenveld en ik neem de show over de komende dagen van Lawrence Nicolaas. Leuk dat je erbij bent. Komend half uur ben ik nog lekker bij je, voordat we samen met Kevin Scholten richting huis gaan. Zover zijn we nog lang niet. Ik heb nog een aantal hele fijne platen voor je klaarstaan. Zo is Corrie Konings onderweg naar deze plaat van Samantha Steenwijk. We kunnen nog niet dood.

hangt iets in de lucht. En ik denk dat liefde is. Je hoort Cody Konings bij Bingo FM. En dit zijn Fleming en Meteor met Niet Nodig.

0: Altijd één groot feestje met Raymond Hermans. Ook op de Stadscenter van Utrecht met deze plaat, mijn favoriet. We gaan even flink terug de tijd in, want ergens in de Zero's bracht Fluitsma en Fontijn deze plaat uit. Een eerbetoon aan Nederland, toen destijds nog met 15 miljoen mensen. Maar er zijn er toch al een aantal miljoen bijgekomen. Al met al, hij hoort er gewoon zeker bij. En die hoor je dus bij Bingo de Middag. Fluitsma en Fontijn, 15 miljoen mensen.
1: Wat?

0: Aramila met Had ik je maar nooit gezoend. En dit zijn Lisbeth List en Ramses Shaffi met Gebabbel, gebabbel.
1: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.

Je luistert naar Bingo in de Middag. En ja, wat ben jij ook heel mooi aan de andere kant van de radio. Het is bijna 4 uur en deze mooie boy gaat jou lekker naar huis brengen. Kevin Scholten. Van 4 tot 6 is hij lekker bij je in de spits tijdens het avondeten. Veel plezier met hem en ik spreek je morgen weer om 2 uur. Doei doei!

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Ja, laat de zon maar schijnen. Morgen is het weer even weg, maar voor de rest perfect. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdagmiddag. Ik hoorde dat Kevin goed aangekomen is in Spanje. En ik neem deze komende paar dagen het programma van hem over. Jannes, laat de zon maar schijnen hier bij Bingo FM. Op weg naar huis tot en met 6 uur ben ik bij je. Met wat berichtjes en heel veel lekkere muziek. Ik begin met Jeffrey Parmentier en de 3J's en Wiegelied.

Sterk spullen, die Fisherman's Friend Donnie en Robert van Eybert. Voor mensen die net terugkomen in Utrecht, dat kan zomaar, hè, dat je deze week terugkomt en je wil naar het centrum van Utrecht. De Monicabrug, die is dicht tot en met nog anderhalve week, denk ik. De brug die wordt tijdelijk weggehaald voor onderhoud om een hardnekkig probleem aan te pakken. Er was constant zo'n gerommel te horen, klapperend geluid. En voor omwonenden is dat goed nieuws. Al jaren zorgde de brug voor veel geluidsoverlast. Wanneer auto's en vrachtwagens eroverheen rijden. Ja, ik had ook zoiets als ik met mijn auto eroverheen ging, dacht ik, woe, wat een hoge brug is het eigenlijk. Vooral het klapperende geluid, dat leidde regelmatig tot ergernis en heeft bewoners slapeloze nachten bezorgd. Ja, als je erop gaat letten, ik woon hier aan het Amsterdam-Rijnkanaal, ik heb allemaal geluid van de Lage Weide, ik ben gewend aan die geluiden. Maar ja, sommige mensen gaan erop letten en dan krijg je dat, hè. Na 25 jaar mag het ook wel een keer, hoor. Dus de opknapbeurt is nodig. En aan de onderkant worden op 4 plekken zware klemconstructies geplaatst die klapperen moeten verminderen. En ook wordt de bovenste asfaltlaag verwijderd en krijgt de brug onderhoud. Hou er rekening mee, in de Monicabrugbuurt kun je dus niet meer de Monicabrug gebruiken. Hoe dan wel daar moet komen waar je moet zijn in dat gedeelte van de stad, dat wordt niet aangegeven door de gemeente. De werkzaamheden worden bewust uitgevoerd tijdens de zomervakantie nu, omdat er minder verkeer is. Maar ja, volgende week gaat het allemaal weer behoorlijk aantrekken. Maar dan weet je het in ieder geval. Tijdens werkzaamheden is de Monicabrug dus gewoon helemaal niet toegankelijk en niet te gebruiken. Hoe je wel moet rijden, ja, ik weet het wel, maar ik ga het je niet verklappen, want het is echt een puzzeltocht zo langzamerhand. Hè? Hier zijn Suzanne en Freek als het avond is op deze dinsdag.

Bonnie Sinclair en morgen wordt alles anders. Zij was de opvolger van de Judith Gloria-zanger Robert Long. Die ging eruit, die ging een eigen carrière najagen. Dat deed hij met heel veel plezier en heel veel succes trouwens. Hij wilde Nederlandstalig weer gaan zingen. Dat was toen de tijd zeer opmerkelijk hoor. Dat deden niet zoveel zangers. Bonnie Sinclair die kwam toen bij de Judith Gloria en had een enorme hit met Clap Your Hands en Stamp Your Feet. Dat was een enorme knijter in mijn jeugd in ieder geval. We gaan langzamerhand naar het nieuws met John West. Je raakt me zo. Ik heb Yves Berends ook. Misschien is het tijd. En dan is het in ieder geval tijd voor het nieuws van 4:30. Onderweg naar huis. Als je onderweg naar huis bent, doe een beetje rustig aan. Want het gaat sowieso weer vandaag een prachtige dag zijn. Ook vanavond. En de komende dagen is het ook fantastisch weer. Je hoort het zo allemaal in het regio-nieuws. Eerst John West. Je raakt me zo. Hier bij Bingo FM.

Ik moest een beetje denken aan het feit dat hij zijn eerste cd had uitgebracht. En de eerste cd had een foto gemaakt met een koortslip. En dat wordt meestal weggeretoucheerd. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk. Maar dat was niet gedaan. En wij kregen allemaal dus een cd met een koortslip van John West. En dat was dan wel een beetje gek. We zeiden het ook tegen hem. Hij was kwaad. Och. Ja, dat is ook een beetje raar natuurlijk dat dat omheen geklipt. Dat is allemaal verder is goed gekomen met zijn carrière hoor. Met Yves Berensen gaan we naar het nieuws van 4:30. Ik ben

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Zuilen is vannacht een explosie geweest en daardoor is schade ontstaan aan de gevel van een woning in de Bossenbroekstraat. Een ruit is gesprongen en de straat lag vannacht bezaaid met glas. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, wordt onderzocht. De campagne Wij eisen de nacht op gaat op herhaling. Er komt vanaf vandaag opnieuw veel aandacht voor de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude begon. Bijna een jaar geleden werd het meisje 's nachts doodgestoken. Volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen.
3: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
2: Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst weer te zien zijn in de stad. Door een fout van Eneco zitten bewoners van woontoren Wonderwoods in een huis zonder koeling. Al maanden is er een conflict over kosten tussen de energiemaatschappij en de vereniging van eigenaren. Eneco zette daarom het koelsysteem in de centrale ruimtes uit, maar sloot per ongeluk te veel af. Deels hebben appartementen dus geen airco meer. Zeker op warme dagen zijn de woningen niet koel te krijgen, zeggen de bewoners. Het probleem herstellen mislukte eerder en vandaag wordt een nieuwe poging gedaan. De werkzaamheden aan het spoor tussen Utrecht en Den Bosch zijn begonnen. Wie tot en met 20 augustus met de trein reist, moet rekening houden met een langere reistijd. Er worden bussen ingezet of mensen moeten omreizen, bijvoorbeeld via Rotterdam. En komend weekend is vanwege werkzaamheden station Houten-Castellum minder goed bereikbaar. Het weer, het is zonnig, er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 24 graden.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Een bandje uit België. En ze hadden een enorme hit met dit liedje. In Nederland was het niet echt een heel beroemd liedje. Maar heel langzamerhand, dat heb je af en toe, hè, is dat een klassieker geworden. Bij heel veel optredens kun je dit liedje horen. En Guus Meeuwis heeft hem onder andere gekofferd. De Kreuners uit België, die hadden dit liedje eigenlijk uitgebracht. En langzamerhand is het een klassieker geworden. Door heel veel mensen opnieuw uitgebracht en gedaan op de diverse podia. Het is dinsdagmiddag tijd voor Joey Nicolai, Nick Nicolai en Monique Smit-Nicolai. Ik zeg maar wat hoor. Ik wil je helemaal, Tinto de Verano. En als je zegt dat je twijfelt...

Ik wil je helemaal, Monique Smit, horen hier bij Bingo FM. En voor Monique Smit hoorde je trouwens Joey Nicolai. Tinto, Tinto, Tinto de Verano. Het is een drankje wat ik nooit gedronken heb. Maar ik weet dat heel veel mensen er dol op zijn. Morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering. Er worden allemaal tips gegeven. Ja, het is heel bijzonder. Ik weet dat een heleboel mensen denken, het zal wel. Maar de maan die schuift langzamerhand voor de zon. En op het hoogtepunt blijft nog ongeveer 10% van de zon zichtbaar. Dat is heel bijzonder. Maar kijk niet in de zon. Het wordt niet echt donker, zoals bij een totale eclipse. Maar het licht krijgt wel een vreemde, wat gedempte uitstraling. Alsof er een hele dikke sluierbewolking voor de zon hangt. Ja, het is een heel bijzonder gezicht. Ik hoop dat er geen wolken zijn morgen. Ik heb nog niet gekeken in de weersverwachting voor morgen. Maar ja, dat is een beetje ook piskijken natuurlijk. Laten we dat niet doen. Over kijken gesproken, nooit met het blote oog of door een cd'tje. Dat is een legende, dat je door een cd'tje kan kijken. Niet doen, ook niet door een zonnebril of een ander geïmproviseerd hulpmiddel. Er zijn alleen eclipsebrillen en die zijn waarschijnlijk allemaal uitverkocht. Sommige mensen hebben ze. Heb je die niet, dan kun je een gaatjescamera maken. Een vel karton met een heel klein gaatje erin. Het zonlicht dat door het gaatje valt, dat projecteert een klein beeld van de zon op een wit oppervlak. Dus leg je een papiertje neer, je gaat met het karton naar de zon en dan kun je kijken hoe het eruit ziet. Maar niet rechtstreeks in de zon kijken, echt niet. Het blijft spectaculair hoor, een zonsverduistering. En ook deze is de moeite waard. Je ziet de maan steeds verder voor de zon schuiven. Daarna weer wegtrekken. Het is een heel bijzonder natuurverschijnsel. En het meest bijzondere vind ik, is dat het vaak heel stil is. En dat je mensen met z'n allen toch wel de adem ziet inhouden. Het is toch nog altijd wel zoiets. Wij weten wat er tegenwoordig is. Vroeger waren mensen bijgelovig. Tegenwoordig weet je wat het precies is. Maar het blijft toch een bijzonder fenomeen. Daarom heb ik het er ook over. Niet kijken dus. Nogmaals, niet zomaar in de zon staren. En ook nooit Henk Westbroek zomaar aankijken. Want dan gaat hij voor je zingen. Het goede doel, ik dans als ik besta.

hangt een beetje in de lucht. Senna die stond in de Telegraaf deze week dat ze een van de weinige Nederlandstalige volkszangeressen is. Ja, dat is wel waar. Is aan de bank zitten, tijdmachine.

wat een succes. En ze zijn gevestigd in Utrecht. Ik blijf het maar zeggen. Hartstikke goed. De bankzitters en tijdmachine. Mensen, het is tijd voor het nieuws van 5 uur. Dat doen we samen met Django Wagner een stukje. En als de zomer komt, nou ja, de zomer is er hoor. Maar hij komt de komende dagen er weer aan. Tot zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Georgie B, oftewel George Baker, Kid Day. En Martin van der Starre, die hadden deze variant in Una Paloma Blanca heel de zomer lang. Een combinatie van heel veel popliedjes, maar daar ga ik het verder niet over hebben. Het is dinsdag 11 augustus, je bent meer dan welkom bij Bingo FM. Ik ga nog een uurtje je vermaken met een paar kleine berichtjes en heel veel lekkere muziek. Waaronder Miss Montreal en Schuilen.

Lekker hè, Mike Versteeg en de hartslag van Jeupen. Aankomende vrijdag op het Stadhuisplein is er een gratis openluchtvoorstelling Cabaret. De beroemde filmklassieker met natuurlijk Liza Minnelli in de hoofdrol. Die staat niet op het Stadhuisplein hoor. Maar aankomende vrijdag presenteren Louis Hardlopencomplex, Springhaver en Slagstraat Filmtheater een gratis vertoning van de legendarische film Cabaret uit 1972 alweer, moet je nagaan. Het is een bijzonder filmen. Je kent hem wel waarschijnlijk. Hij heeft 8 Oscars gewonnen en Live is a Cabaret, Old Friend is de grondslag van de grote carrière van Liza Minnelli. Ze is er nog steeds. En Cabaret is 50 jaar na de verschijning nog even krachtig als actueel. Het speelt in Berlijn tijdens de opkomst langzamerhand van de ondergang van de Weimarrepubliek, de opkomst van de extreemrechtse nazi-beweging. Dat was eigenlijk het theater waar dit prachtige verhaal zich afspeelt. Heel bijzonder, heel apart. Vanuit de Kit Kat Club gaan mensen natuurlijk nog door met het normale nachtleven. Maar daarbuiten, buiten die nachtclub, gebeurt er van alles en nog wat. Om 5:00 is het terrein geopend, aankomende vrijdag. Helemaal gratis toegankelijk. Invulling, die wordt nog bekendgemaakt. Ik ga ervan op de hoogte houden. Er is een voorprogramma om 8:00 en de film begint om 9:00. Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus neem gerust je eigen stoeltje, je kussen of je kleedje mee. Want het is een klassieker, dus het zal echt wel druk worden. Ik denk dat het een hele, hele bijzondere avond zal zijn. Want het is prachtig weer. Cabaret, Live is a Cabaret, my friend. Liza Minnelli, een van de beroemdste films. Aankomende vrijdag dus op het Stadhuisplein. Ik hou er nog van op de hoogte. Ik ga er nog meer over vertellen aankomende vrijdag. We hebben vanavond een zonsverduistering. Ik ga het er straks nog even over hebben. Wat moet je nou vooral wel doen?

toch de kracht van TikTok. Ja, ik ben een hele oude man, dus ik zit helemaal niet op TikTok. Maar dat TikTok, dat begint zo langzamerhand heel belangrijk te worden. Zeker voor artiesten. En dat was een tijdje geleden Instagram en heel lang geleden nog Facebook. En daarvoor hadden artiesten een eigen pagina. Weet je dat nog? Dat de artiesten werden aangeslagen door de Belastingdienst. Door de Buma Stemra, dat is een soort van Belastingdienst. Omdat ze hun eigen liedjes op de website hadden. Nou, dat is lang geleden hoor. TikTok, dat is weer een groot succes. Hè? Onder andere AI-versies verschijnen van liedjes. En natuurlijk ook heel aparte dansjes. En dit liedje, de bingo-schijf van deze week, is weer een hit geworden. Een van de hele oude liedjes uit het begin van de carrière van Rutger van Barneveld. Doordat heel veel mensen een eigen filmpje op het TikTok-kanaal zetten met een bijbehorend dansje. En daardoor werd het weer een enorm hit. Zomerzonnestrand, Rutger van Barneveld. Zandloopster is hier, Robert van Emert.

0: jij vandaan?
1: Mijn zusjes, zandloopster, die zit gewoon aan het strand in Katwijk aan de Zee, zo'n huisje. Dat kan tegenwoordig, hè. Die worden gewoon verhuurd op het strand. Ja, hoe lekker is dat, joh. Zandloopster Robert van Eemert, ik heb het nummer naar haar gestuurd. We gaan naar het nieuws van 5:30. Dat doen we met Billy Dans. En een hoop mensen hebben vakantie nog. Dus ja, dan kan ik maar één ding zeggen. Doe rustig aan, hè. Dank je.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In Zuilen is vannacht een explosie geweest en daardoor is schade ontstaan aan de gevel van een woning in de Bossenbroekstraat. Een ruit is gesprongen en de straat lag vannacht bezaaid met glas. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, wordt onderzocht. De campagne Wij eisen de nacht op gaat op herhaling. Er komt vanaf vandaag opnieuw veel aandacht voor de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen, die na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude begon. Bijna een jaar geleden werd het meisje 's nachts doodgestoken. Volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen.
2: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
1: Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst weer te zien zijn in de stad. Door een fout van Eneco zitten bewoners van woontoren Wonderwoods in een huis zonder koeling. Al maanden is er een conflict over kosten tussen de energiemaatschappij en de Vereniging van Eigenaren. Eneco zette daarom het koelsysteem in de centrale ruimtes uit, maar sloot per ongeluk te veel af. Deels hebben appartementen dus geen airco meer. Zeker op warme dagen zijn de woningen niet koel te krijgen, zeggen de bewoners. Het probleem herstellen mislukte eerder en vandaag wordt een nieuwe poging gedaan. De werkzaamheden aan het spoor tussen Utrecht en Den Bosch zijn begonnen. Wie tot en met 20 augustus met de trein reist, moet rekening houden met een langere reistijd. Er worden bussen ingezet of mensen moeten omreizen, bijvoorbeeld via Rotterdam. En komend weekend is vanwege werkzaamheden station Houten-Castellum minder goed bereikbaar. Het weer, het is zonnig, er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 24 graden.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Gaat goed met de carrière, Roxy Dekker. En ga dan, ze heeft nu weer een top 10 hit. En hoe leuk is dat? Morgen is die zonsverduistering, mensen. En dan gaat er weer een hoop gebeuren. Want dat is echt een spektakel, hoor. Ik heb het de vorige keer meegemaakt. Dat was in het gebouw van Bingo FM. En toen heb ik ook buiten staan kijken. En dat was vroeger op de middag. En toen viel in één keer alles helemaal stil. En er waren vogels, die waren een beetje aan het kwetteren. En die vielen ook stil. Want die dachten, we gaan pitten. Nou ja, dat gaat morgen allemaal gebeuren. Vandaag is het dinsdag en ik heb lekkere muziek voor je uitgekozen. Wesley Bronkhorst die zingt over de mooiste van de klas. Het mooiste meisje van de klas. Dat gaat verder niet meer gebeuren. Dat programma is afgeschaft. Maar de herhalingen die er zijn er nog. En na Wesley Bronkhorst, Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht. Eerst de mooiste van de klas. En wie heeft dat niet meegemaakt? Iedereen had zo'n mooiste meisje of mooiste jongen van de klas in je

Veel te lange nacht. Jeffrey Kuipers hoorde hier bij Bingo FM. Een koffertje natuurlijk. Het is bijna etenstijd. Wist je dat als je een fastfood diner wil, dat er 445 fastfood zaken zijn in Utrecht. Dat is per 1000 inwoners ongeveer 1,2 fastfood zaken. En dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, echt waar, dat wordt uitgerekend. Er zijn er soms veel meer hoor in andere steden. Maar er zijn van allerlei dingen. Cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen, ijssalons. En het aantal is vanaf 2007 sneller toegenomen. Zijn er meer fastfoodzaken dan restaurants, wist je dat? En tot 2019 was dat nog andersom. Nou ja, betekent dat dat mensen slechter eten? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik haal wel eens een patatje. Of ik laat een patatje bezorgen terwijl ik andere dingen zelf heb gemaakt. Sla en een kippie bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet hoe jij dat doet, maar het is in ieder geval 20% van alle fastfoodzaken zijn in de grote steden samen zo bij elkaar te vinden. Amsterdam telt er 1605, Rotterdam 975, Den Haag 790 en Utrecht dus relatief niet al te veel hoor. 445 fastfoodrestaurants in Utrecht. Nou ja, het is een ding, je kunt er niks mee, maar ik zou zeggen, als je lekker gaat eten en misschien haal je wel een patatje, eet smakelijk. Of misschien wat anders, want je kunt ook een pizzaatje halen, dat soort dingen. Noemen ze allemaal fastfood. Is een Django Wagner en Peter Beensen vanaf vandaag. Ik heb Nick en Simon, pak maar mijn hand. En ik heb ook nog een knijter van Donnie en Robert van Hemert. Fisherman's Friend. We beginnen met Django Wagner en Peter Beensen.

Stijntje Oosterhuis en Als ik je laat gaan. Ik laat je nog lang niet gaan, hoor, want ik heb nog één liedje voor je. Danny Temming, denk maar niet dat ik verander. Ik ben er morgenochtend weer en ik wens je veel plezier met de avondprogrammering van Bingo FM. Gaat allemaal lukken, hè? Hele fijne dinsdag. Hoi, hoi.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou een van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De bewoonster van de Utrechtse woning waar vannacht een explosief bij is afgegaan, is met de schrik vrijgekomen. Ze vertelt aan RTV Utrecht dat er zwaar vuurwerk op haar huis aan de Bossenbroekstraat in Zuilen is geplakt, op het raam waar haar bed naast staat. Maar toen ze vannacht rond 2:30 gerommel hoorde, besloot ze uit bed te gaan. De ruit is gesprongen en haar huis ligt vol met glas. De politie is nog steeds onderzoek aan het doen. De bewoners van een woonwagen in Utrecht krijgen hun hoge energierekening niet vergoed, zegt de rechter. Ze hadden een zaak aangespannen om meer dan €7500 terug te claimen van hun verhuurder. De woonwagen was aan stadsverwarming aangesloten en had de energierekening enorm laten oplopen. Maar de rechter zegt, eigen schuld, dikke bult, want er bleek niks mis. Ze hadden de verwarming in de berging alleen erg hoog staan en die handmatig uit moeten zetten. Anders blijft die loeien en krijg je dus een dikke rekening. En 80 mazzelaars mogen woensdagavond de zonsverduistering vanaf het hoogste punt in Utrecht bekijken. Ze hebben namelijk een kaartje bemachtigd voor de 2 zomeravondbeklimmingen van de Domtoren. Verrieke Jansen, die de rondleidingen daar geeft, zegt dat ze het programma ook hebben aangepast van de tweede beklimming.
2: Normaal gesproken klimmen we gefaseerd naar boven, stoppen we een aantal keer onderweg. Maar we doen hem dit keer andersom, zodat deze bezoekers ook nog veel meepakken van die verduistering. En niet pas helemaal aan het eind van de rondleiding, als de verduistering alweer bijna voorbij is, pas het uitzicht kunnen doen.
1: En denk je nu, ja, dat wil ik ook. Ja, dan heb je pech, want alle kaarten zijn al vergeven. En er is ook al een wachtlijst voor de geïnteresseerden. Het weer dan. Het is een heerlijk dagje geweest. 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het langzaam af tot 11 graden. Morgen 29 graden. En donderdag en vrijdag boven de 30.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De bewoonster van de Utrechtse woning waar vannacht een explosief bij is afgegaan, is met de schrik vrijgekomen. Ze vertelt aan RTV Utrecht dat er zwaar vuurwerk op haar huis aan de Bossenbroekstraat in Zuilen is geplakt, op het raam waar haar bed naast staat. Maar toen ze vannacht rond 2:30 gerommel hoorde, besloot ze uit bed te gaan. De ruit is gesprongen en haar huis ligt vol met glas. De politie is nog steeds onderzoek aan het doen. De bewoners van een woonwagen in Utrecht krijgen hun hoge energierekening niet vergoed, zegt de rechter. Ze hadden een zaak aangespannen om meer dan €7500 terug te claimen van hun verhuurder. De woonwagen was aan stadsverwarming aangesloten en had de energierekening enorm laten oplopen. Maar de rechter zegt, eigen schuld, dikke bult, want er bleek niks mis. Ze hadden de verwarming in de berging alleen erg hoog staan en die handmatig uit moeten zetten. Anders blijft die loeien en krijg je dus een dikke rekening. En 80 mazzelaars mogen woensdagavond de zonsverduistering vanaf het hoogste punt in Utrecht bekijken. Ze hebben namelijk een kaartje bemachtigd voor de twee zomeravondbeklimmingen van de Domtoren. Verrieke Jansen, die de rondleidingen daar geeft, zegt dat ze het programma ook hebben aangepast van de tweede beklimming.
2: Normaal gesproken klimmen we gefaseerd naar boven, stoppen we een aantal keer onderweg. Maar we doen hem dit keer andersom, zodat deze bezoekers ook nog veel meepakken van die verduistering. En niet pas helemaal aan het eind van de rondleiding, als de verduistering alweer bijna voorbij is, pas het uitzicht kunnen zien.
1: En denk je nu, ja, dat wil ik ook. Ja, dan heb je pech, want alle kaarten zijn al vergeven. En er is ook al een wachtlijst voor de geïnteresseerden. Het weer dan. Het is een heerlijk dagje geweest. 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het langzaam af tot 11 graden. Morgen 29 graden. En donderdag en vrijdag boven de 30.
0: Bingo non-stop.

0: naast me ligt.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
3: De collega's die het meemaken op kazernes waar zij 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is. Dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
4: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
2: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De bewoonster van de Utrechtse woning waar vannacht een explosief bij is afgegaan, is met de schrik vrijgekomen. Ze vertelt aan RTV Utrecht dat er zwaar vuurwerk op haar huis aan de Bossenbroekstraat in Zuilen is geplakt, op het raam waar haar bed naast staat. Maar toen ze vannacht rond 2:30 gerommel hoorde, besloot ze uit bed te gaan. De ruit is gesprongen en haar huis ligt vol met glas. De politie is nog steeds onderzoek aan het doen. De bewoners van een woonwagen in Utrecht krijgen hun hoge energierekening niet vergoed, zegt de rechter. Ze hadden een zaak aangespannen om meer dan €7500 terug te claimen van hun verhuurder. De woonwagen was aan stadsverwarming aangesloten en had de energierekening enorm laten oplopen. Maar de rechter zegt, eigen schuld, dikke bult, want er bleek niks mis. Ze hadden de verwarming in de berging alleen erg hoog staan en die handmatig uit moeten zetten. Anders blijft die loeien en krijg je dus een dikke rekening. En 80 mazzelaars mogen woensdagavond de zonsverduistering vanaf het hoogste punt in Utrecht bekijken. Ze hebben namelijk een kaartje bemachtigd voor de twee zomeravondbeklimmingen van de Domtoren. Verrieke Jansen, die de rondleidingen daar geeft, zegt dat ze het programma ook hebben aangepast van de tweede beklimming.
2: Normaal gesproken klimmen we gefaseerd naar boven, stoppen we een aantal keer onderweg. Maar we doen hem dit keer andersom, zodat deze bezoekers ook nog veel meepakken van die verduistering. En niet pas helemaal aan het eind van de rondleiding, als de verduistering alweer bijna voorbij is, pas het uitzicht kunnen doen.
1: En denk je nu, ja, dat wil ik ook. Ja, dan heb je pech, want alle kaarten zijn al vergeven. En er is ook al een wachtlijst voor de geïnteresseerden. Het weer dan. Het is een heerlijk dagje geweest. 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het langzaam af tot 11 graden. Morgen 29 graden. En donderdag en vrijdag boven de 30.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Dat toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat is van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De bewoonster van de Utrechtse woning waar vannacht een explosief bij is afgegaan, is met de schrik vrijgekomen. Ze vertelt aan RTV Utrecht dat er zwaar vuurwerk op haar huis aan de Bossenbroekstraat in Zuilen is geplakt, op het raam waar haar bed naast staat. Maar toen ze vannacht rond 2:30 gerommel hoorde, besloot ze uit bed te gaan. De ruit is gesprongen en haar huis ligt vol met glas. De politie is nog steeds onderzoek aan het doen. De bewoners van een woonwagen in Utrecht krijgen hun hoge energierekening niet vergoed, zegt de rechter. Ze hadden een zaak aangespannen om meer dan €7500 terug te claimen van hun verhuurder. De woonwagen was aan stadsverwarming aangesloten en had de energierekening enorm laten oplopen. Maar de rechter zegt, eigen schuld, dikke bult, want er bleek niks mis. Ze hadden de verwarming in de berging alleen erg hoog staan en die handmatig uit moeten zetten. Anders blijft die loeien en krijg je dus een dikke rekening. En 80 mazzelaars mogen woensdagavond de zonsverduistering vanaf het hoogste punt in Utrecht bekijken. Ze hebben namelijk een kaartje bemachtigd voor de twee zomeravondbeklimmingen van de Domtoren. Verrieke Jansen, die de rondleidingen daar geeft, zegt dat ze het programma ook hebben aangepast van de tweede beklimming.
2: Normaal gesproken klimmen we gefaseerd naar boven, stoppen we een aantal keer onderweg. Maar we doen hem dit keer andersom, zodat deze bezoekers ook nog veel meepakken van die verduistering. En niet pas helemaal aan het eind van de rondleiding, als de verduistering alweer bijna voorbij is, pas het uitzicht kunnen doen.
1: En denk je nu, ja, dat wil ik ook. Ja, dan heb je pech, want alle kaarten zijn al vergeven. En er is ook al een wachtlijst voor de geïnteresseerden. Het weer dan. Het is een heerlijk dagje geweest. 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het langzaam af tot 11 graden. Morgen 29 graden. En donderdag en vrijdag boven de 30.
0: Bingo non-stop.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers het horen, zelfs op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver

Is hij bang dat hij op mijne stapt? Van de koningin krijgt hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het middenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1.000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Zou ik van iedereen een drankje moeten nemen die mij bedonderd heeft of mij een sukkel vond? Nou, dan stond ik lang en breed al niet meer op mijn benen. Dan lag ik uitgeteld, geslagen, op de grond.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd.